0: Uitspan, Koffie FM 97.2 Nooit spijt.
1: Are you ready for this?
2: Ram Fisherville, Coronationville, Deep Kloof, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Cajizo, Krugersdorp, Midoland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomstrus, Westbury. Stay tuned to Kofi FM 97.2,
3: where it all began. It all began.
4: Happy. Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?

0: Tom, das Jüsser Farmer, Willers in Frau Fifi.
1: Good morning, Frau Fifi. My time is time. Away, my second.
2: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hé dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer tot 079-468-5183.
3: Kan het maken van de toebroekjes.
4: Fifi FM is